0: De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Dus doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: 4 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS twee extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
2: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren. Radioreclame werkt. Check vloradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: 8 uur. Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
4: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
3: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Abrans bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
2: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
1: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
3: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. And some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
1: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop!

0: Als je het leuk vindt om naar goede, leuke, vrolijke, maar soms ook vergeten muziek te luisteren. Luister dan.
1: Elke zaterdag.

0: 10 uur. Nieuws. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. En wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 11 uur. Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: vanwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 12 uur. Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: 1 uur. Nieuws.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht en alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: 3 uur. Nieuws.
4: Mariet Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 4 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Vijf uur. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook kregen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borssele gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borssele in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
3: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
3: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
2: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
4: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
2: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Piet, de website doet het weer eens niet.
6: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
5: Ah, fijn. Hij doet het weer.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu door de week.

0: Maar liefst 3 singles heeft deze jonge Alex Warren in de top 40 staan. En dit is er eentje van. De laatste, Emerald Eyes. En hij is best lekker.
1: Het is woensdag. De week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
0: Het is vandaag woensdag 23 september. Uitzending 282, 5 over 7. En we zijn er weer voor jouw break in de week inderdaad. Met op links vanavond weer Hubert Scholle.
2: Hallo, hallo.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Yes. Hubert, we hebben vandaag best wel een druk programma. Want ik ga je zeggen, we hebben de Radio Rebound natuurlijk. We hebben een live track. We hebben de Elke Liek rubriek, maar die schuiven we op naar het tweede uur.
2: Oké. Okay.
0: Dat heeft een reden, ga ik zo meteen zeggen. We hebben wat jarigen, de Kees van de Week, het Weetjes en het Weerbericht. En de avondtoeters gaan stoppen.
2: Ja.
0: Maar dat wisten we natuurlijk al. Maar er staat wel iets op de planning, iets heel leuks. Een top 44. En daarover komen Joep Roberts en Koen van der Wouw ons even bijpraten.
2: Gezellig.
0: Ja, dat allemaal het eerste uur. En het tweede uur gaan wij telefonisch contact opnemen met Bernd van der Bos. Hij is meesterpianist en hij staat met zijn voorstelling Freddie Mercury. Of ja, Bernd speelt Freddie Mercury. Staat hij op 4 oktober in de Elke Liek.
2: Ja, ik heb ervan gehoord. Dierendag, hè?
0: Ja, ook dat.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja. Dierendag, ja, dan moet ik gelijk denken. Ik zie hier André van Duin staan.
2: 35 koeien, ja.
0: Nee, hij heeft, Bernd die heeft gespeeld met André van Duin, Paul Leeuw, Karin Bloemen. He, grote namen, ook tv-shows en alles gedaan. Dus misschien ken je wel. We gaan hem even bellen over zijn theatervoorstelling. En we hebben ook nog de tickettombola. Die is gevuld met tickets. En die kun jij winnen. Nou, dat allemaal straks. Je kunt natuurlijk weer meekijken op floradio.nl/kijklive of op Beek TV. De kanalen die kun je vinden op onze website natuurlijk. Hè. En natuurlijk hebben we ook weer lekkere muziek.
2: Zeker. Ik zie een leuke lijst liggen.
0: Ja, hè? Dat vond ik ook.
2: Ja.
0: Ja, en het leuke is, Ilse de Lange, die had in 2008 een plaatje So Incredible.
2: Ja.
0: En die is gewoon weer terug de top 40 in.
2: Lekker getiktokt.
0: Ja, dat is een re-entry, zoals ze dat noemen.
2: En hoog ook.
0: Ja, nummertje 16.
2: Zeker.
0: Yes, daar gaan we maar eens mee beginnen. En zometeen CJ Lewis, R to the A. Welkom bij Door.

0: terug naar 1995 met deze single R to the A van CJ Lewis. En we gaan eens kijken, want onze gasten zijn binnen inmiddels.
1: Oh, ja.
0: En dat zijn Joep en Koen.
1: Die staan er al even.
2: Goedenavond.
0: Die staan er al even, ja. Een heel goede avond, heren. Welkom bij Door de Week.
1: Ik vond het wel leuk. Het stond hier op het bordje hier buiten. Welkom, Joep en Koen.
0: Ja, leuk, hè?
3: Nou, dat is een warm welkom.
1: Ja, dat is een warm welkom.
0: Ja, heel goed. Ja, jullie zijn hier wel eens vaker te gast geweest. Ja. Dus jullie weten hoe dat het werkt. We gaan het even hebben over de af- en toeters. Want die gaan stoppen. Ja. Jullie gaan stoppen. Dat gaat allemaal 7 maart 2027 is de officiële datum.
1: Dat is nog heel ver weg.
0: Ja, dat klopt. Maar ja. En dat is natuurlijk begonnen als hofkapel, hè, van de carnaval.
1: Ja.
0: En dat stoppen. Mijn vraag was wel even van... Wie is er dan degene die dat heeft bedacht van... En nou gaat de stekker eruit?
1: Nou, eigenlijk is het iets genuanceerder. De club heeft ooit eens al uitgesproken eerder. Wij doen elk jaar een soort evaluatiemomentje van... We hebben afgelopen jaar gedaan, maar gaan we de komende tijd nog doen. Uh-huh. En we hebben ooit eens gekozen om niet net als de harmonie, zou ik maar zeggen... steeds jongeren erbij en ouderen eraf.
0: Yeah.
1: We hebben ooit gezegd, nou, dit is de club. Wij zijn een vriendenclub die al dan 44 jaar bij elkaar is. En wij maken samen muziek en we gaan ooit samen stoppen. Dus Okay. Dat hoort er maar een beetje bij als mededeling.
0: Ja. Yeah.
1: Dat het, iemand heeft dan het idee in de groep gegooid om dat te gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: De eindmoment te gaan plannen.
0: Ja, iemand zeg jij. Ja. Ik hoef geen naam te weten, maar ik kan me dan voorstellen dat je dan als club... Ja, dan sta je wel even, dan val je wel even van je stoel, denk ik.
1: Ja, ik was erbij, gelukkig, die avond.
0: Mm-hmm.
1: En dan schrikken we met z'n allen wel van een beetje... Of schoon, 2 weken daarna kwamen we bij elkaar. Mm-hmm. En toen zijn we aan de tafel gaan zitten. En had iedereen was al een beetje geland en snapte het ook, zou ik maar zeggen.
3: En dat was eigenlijk een wonderbaarlijk antwoord dat dan kwam, vond ik. He? Ja. Iedereen was unaniem van ja, we vinden het zonde, maar we snappen de keuze wel.
0: Ja.
3: En de keuze maken we gezamenlijk. En die, iedereen was het daar wel mee eens.
0: Oké. Dus het is geen ruzie of wat dan ook, hè? Nee.
1: Nee, zeker niet. Nee. Het is gewoon... Kijk, we komen allemaal op een bepaalde leeftijd in ons leven. We zijn al heel lang bij elkaar. En we willen gewoon op niveau stoppen, eigenlijk.
0: Ja.
1: Niet dat het als een soort nachtkaars uitgaat in de loop der jaren. En dat er mensen langzaam af gaan vallen. Zeggen van, ja, ik kan het echt niet meer. Wij vonden dit dan, een mooie gelegenheid om dan gezamenlijk... er nog een heel mooi jaar van te maken.
0: Ja. En dan moet er een datum gekozen worden. Waarom is dat dan 7 maart 27? Heeft er nog zit er nog iets achter of niet?
3: Dat is half vaste.
0: Oké.
3: Okay. Ja, dus valt precies tussen Pasen en carnaval in.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, het was eigenlijk de bedoeling om carnaval nog te doen en dan te stoppen op dinsdag.
0: Mm-hmm.
1: Maar er waren enkel in de club, zeg maar. Dat is wel een heel bijzonder moment. Want dinsdag is eigenlijk... Ja, dan bruist carnaval niet echt meer.
0: Mm-hmm.
1: Dan zou het eigenlijk op zo'n een beetje een doodmoment eindigen.
0: Ja.
1: En vandaar dat iemand het idee had van... kunnen we het dan niet op een andere mooie datum doen? En dat was toevallig dan half vaste.
0: Ja.
3: En dat was een mooi moment om een klapper te eindigen.
0: Ja. Ja.
3: Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
0: Zover is het nog niet, zeiden jullie net al. Dat duurt nog heel lang.
3: Zeker.
0: Maar wat staat er dan nog op de planning?
3: Nou ja, we hebben op een gegeven moment krijg je dan een lijstje. Hè. Binnen Daf en Toeters is er een klein commissietje opgestaan. Die heeft gezegd, wat gaan we dit jaar allemaal nog doen?
0: Mm-hmm.
3: Ja, en eerlijk is eerlijk, we hebben wel een heel druk jaar dit jaar. Er staat meer te gebeuren.
0: Om nog even heel snel alles
3: ja, maar dat is dan wel heel leuk. En dan ontstaat er een bepaalde energie. En dan zeggen van, goh, laten we dit doen, laten we dat doen. En we hebben dus al rondom de zomer... hebben we een aantal keren in de zomer opgetreden. Gewoon lekker openbare repetitie op het terras. Ja, en eigenlijk het eerstvolgende optreden wat eraan zit te komen is de top 44 op 7 november hier in de Gouden Krodes.
0: Ja, en de top 44, vertel eens, hoe gaat dat 7 november?
3: Dat is eigenlijk de datum dat Daf en Toeters echt 44 jaar bestaat. Dus het is ook eigenlijk echt de verjaardagsdatum.
0: Mooi dat op zaterdag is dan.
3: Ja, dat komt heel goed uit.
1: Ja, we zijn ook op zaterdag begonnen.
0: Ja. Oh, echt?
3: Ja. Ja. Ja, en als je dat uittelt 44 jaar, dan is dat precies dezelfde zaterdag.
1: Ja, dat was namelijk de eerste Liekersfeest.
0: Okay.
1: Ja. In 1982 was het eerste Liekersfeest. Op die avond zijn wij aan het publiek voorgesteld als nieuwe hofkapel.
0: Ja, mooi.
3: Ja, en toen dachten we, dat moet gevierd worden. 44, leuk hè. Met een knip ook naar de top 40 gedaan. En toen, ja, ik zei, Joep, dat moet je ja, toch wel zeggen. Joep zei, ik heb nog heel veel muziek van Davert Toeters. En ja. Volgens mij wel eventjes een ruime schatting, 250 nummers zo. Die kant en klaar eigenlijk met muziek, uitgeschreven muziek, met de bladmuziek, voorradig is. En zei, ja, dat is best leuk om daar een top 44 van te maken. Ja,
1: het waren er eigenlijk veel meer.
3: Ja, maar die heb je niet meer.
1: Nou, ik heb er nog wel meer, maar die zijn niet allemaal even geschikt nog om te spelen. Want okay. Het kunnen er goed 600-700 zijn die we ooit gespeeld hebben. Ja. En maar daar hebben we toch een soort selectie gemaakt om er ook een leuke avond van te kunnen maken.
0: Ja, ja. Ja. Maar inderdaad, hoe maak je dan die selectie? Toen hebben jullie gewoon het publiek gevraagd.
3: Ja, ja precies. Stemmen maar. Ja. Ja, er zijn ook wel mensen die hebben dan een beetje de link met de top 2000, top 200. Top 200, die kennen dan een beetje hoe dat gaat hier met die stemming. Toevallig is ook een kastelein die daar wel wat weet van hoe werkt dat. Dus daar vielen hele mooie dingen samen. En uiteindelijk heeft het daartoe geleid dat het publiek gestemd heeft voor de top 44. Die die avond van 44 naar 1 gespeeld gaat worden.
0: Ja.
3: En dan niet alleen met Davert Toeters. Mm-hmm. Maar ook met ondersteuning van de zangeressen van Davert Toeters XL. De muzikanten van Davert Toeters XL. Okay. Dus gitaartoetsen erbij.
0: Zo.
3: En ook nog een kleine terugblik naar Ongeschoren, wat er dit jaar op Zomerblas is gedaan. Dus het wordt een hele mooie mengelmoes die avond. Waar je bij moet zijn.
0: Ja, en nou heb je het even over Zomergeblaas. Even iets uit de wereld helpen. Zomergeblaas stopt niet, hè?
1: Nee,
3: zeker niet.
0: Okay.
1: Nee, die hebben wel gekozen voor dat harmoniemodel.
0: Ja.
1: Nieuwe mensen erbij en mensen die willen stoppen. Maar de aftoeters die stoppen ook niet met Zomergeblaas eigenlijk. Mm-hmm. Maar die spelen niet meer zo'n aanwezige rol.
0: Nee,
1: die zitten allemaal nog wel in commissies. Mm-hmm. Draaien nog mee. Alleen die zitten niet meer in het bestuur. En het is niet meer zo dat het aan ons vasthangt als wij stoppen ermee dat Zomergeblaas omvalt. Ja. Dus daar gaat gewoon verder.
0: Oké. En dan nog even naar die 7 november. Want hoe ziet die dag of avond eruit?
3: Ja, die zijn we nou eigenlijk een beetje inhoud en vorm aan het geven. Maar die zal rond de klok van 8 uur in ieder geval in de avond echt losbarsten.
0: Mm-hmm.
3: We hebben een presentator die het echt als de oude de top 44 aan gaat kondigen.
0: Okay. Dus,
1: ja, het is er eentje van hier.
3: Het is er eentje van hier, ja.
1: Ja.
3: We hadden net nog over.
1: Ja, we hadden net nog over. Ja, Marco gaat het doen.
0: Oké, leuk. Ja. Ja.
3: Die gaat echt als de top 44 discjockey eigenlijk de nummers aankondigen. En af en toe gaan die spelen. Ja, en natuurlijk zitten daar nummers in dat de voetjes van de vloer gaan.
0: Ja,
3: in 4 setjes van 11 nummers.
0: Okay.
3: Dus ja, het is heel mooi verdeeld. En ik denk dat rond de klok van 1 uur s'nachts een heel eind zijn.
0: Ja, mooi.
3: En dan feesten tot Philips Kroeg dicht doet.
0: Ja. En is het dan zo, moet je daar kaartjes voor hebben? Of is het gewoon gratis binnenlopen en meedoen?
3: Het is gewoon gratis.
0: Kijk.
3: Iedereen is van harte welkom. We horen hier en daar wel geluiden dat er best wel veel mensen willen komen. Dus, ik zou niet te lang wachten met naar binnen gaan.
0: Nee, ik kan zeggen, vol is vol dan. Hè?
3: Vol is vol, ja.
2: Wij zijn eens meemaken, toch?
3: Zeker,
0: ja.
3: Zeker.
0: Ja. Heren, ik wil jullie in ieder geval heel veel succes wensen. En geniet ervan, hè, die 7 november. En komt er daarna nog meer?
1: Ja, ik weet niet. Daar mag ik natuurlijk nog niks over vertellen.
0: Okay.
1: Maar in ieder geval 7 maart kan ik wel vertellen.
2: Een kleine hint mag je geven.
1: Kleine hint. Nou, het 7 maart gaan we echt stoppen. Hè? Dat is op zondagmiddag. Dat doen we ook hier in deze kroeg.
0: Ja.
1: En dan geven we echt ons laatste optreden.
0: Oké.
1: Als Avertoeters. Mm-hmm. Die muzikanten gaan gewoon. Want het stond in de krant dat de Avertoeters de instrumenten aan de wilgen gingen hangen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet helemaal waar.
0: Nee.
1: Want die daar blijven gewoon nog spelen. Alleen niet meer in het Avertoeterverband.
0: Ja.
1: Op 7 maart is het laatste optreden. En er wordt een leuke afscheidsmiddag, hopen wij. En er zal ook nog wel een traantje vallen hier en daar.
0: Mm-hmm.
1: En op 6 maart, dus een dag van tevoren, was iemand die organiseerde een quiz in Hilvarenbeek.
0: Mm-hmm.
1: En die denkt, nou dat past nog net voordat ze gaan stoppen.
0: Ja.
1: Gaan de Avertoeters daar ook een bijdrage aan leveren.
0: Oké, superleuk. Ja. Nou heren, ik wil jullie in ieder geval danken voor jullie komst naar de studio.
1: Ja.
0: We zijn weer heel wat wijzer. En ga ervan genieten, wil ik zeggen.
1: Dank je wel.
3: Ja, wij gaan nou repeteren, dus
0: moeten jullie dan ook doen na 44 jaar? Of zit het er nog niet?
3: Zeker.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, 44 nummers is best veel, hoor.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat haal jij in jouw uitzending niet.
0: Nee, dat klopt. Nee, dan moet je wel 4 uurtjes zitten. Nee. Oké, dankjewel Koen en Joep.
3: Dankjewel.
0: En we zien jullie vast nog wel eens een keer.
1: Komt goed.
3: Goed plan.
0: Wij gaan naar muziek en wel Tina Turner's Steamy Windows.

0: Ja, 1989, Tina Turner blijft toch wel een iconische zangeres, hè?
1: De Queen of Rock and Roll, toch? Heeft ze zelf wat Queen?
0: Ja, Queen of Rock. Ja, Queen of Disco is Donna Summer, hè?
1: Het is wel een Queen in elk geval, dat sowieso.
0: Zeker, zeker.
1: The Queen of Legs.
0: ook dat. Ja, je kunt natuurlijk elke donderdagavond vanaf 19:30 stemmen op de weekendpoll via de Insta-story van onze collega's van Weekend Vibes Flow Radio.
1: Zeker.
0: En dan kun je kiezen tussen plaatje 1 en plaatje 2. En de verliezer die gaan wij dan draaien in de Radio Rebound. En afgelopen donderdag kon je kiezen uit deze twee.
2: Plaatje 1.

0: Weekend Poll.
1: Ja, twee Nederlandstalige platen waarin Billy Dans de hoofdrol, of tenminste, bij betrokken is, zullen we zeggen. Tino Martin en Billy Dans met Ik hoor niks geks. En Gabby Sappi van Mart Hoogkamer en Billy Dans. En ik weet niet of jij wel eens Make Up Your Mind kijkt. Met Carlo Boshart, met die drag queens.
2: Nee, zie ik te weinig.
1: Oké, nou Billy Dans, die zat erin. Die werd gerevealed. Ja.
2: Was ook een dance reveal party, ja.
1: Ja, maar ik zag het wel. Ik denk, volgens mij is dat Billy Dans. En het was hem, ja.
2: Het is maar een klein mannetje, hè?
1: Ja, hij is niet zo groot. Ja. Dat klopt, dat klopt. Ja, en wie is het geworden? Op vrijdag om 7:45 draaide dan de winnaar. En dat was Gabby Sappi van Martco Hoogkamer en Billy Dans. En dat betekent dat wij die andere gaan draaien. En dat is een plaatje van de top 40 van nu. Ik hoor niks geks. Tino Martin en Billy Dans. En zometeen een nieuwe van Nick Schilder.
3: Hey Tino!

0: Nieuwe muziek op je radio, Nick Schilder samen met Brian V. En hij heet Smile. Nou, moet je altijd doen, hè?
1: Ja,
0: put on your brightest smile.
1: Ja,
0: lachen is gezond, zullen we zeggen. Hé, hey, je hoort al het tuentje van de jarige, want we gaan naar de live track. En die is vandaag van Sam Bettens. Ze wordt vandaag 54. En ja, ze komt natuurlijk uit België en ze is bekend van de band Case Choice. En ik zeg ze, maar ja, ze is nu Sam.
1: Ja.
0: Ja. Begin jaren 90 werd de band Case Choice opgericht door Sarah en haar broer Gert. En een jaar of 7 geleden werd bekend dat Sarah dus Sam werd inderdaad. Ze heeft een prachtige, beetje heese stem. En heeft ook meegedaan aan Beste Zangers. Daar is ze nu weer op tv. Maar dat zij deed mee, of hij deed mee aan Beste Zangers. Ik weet niet of dat toen... Ja, ik weet niet of dat ze toen
1: was
0: Sam
1: geen Beste Zangers, hoor.
0: Nee, dat was Liefde voor Muziek in België.
1: Oh, oké. Okay.
0: De Belgische versie.
1: Ja, maar ook aan het programma van Simon Keizer. Daar heeft, okay. Heeft hij wel al meegedaan. Ja.
0: Ja, het blijft altijd een beetje.
1: Ja. We weten over wie we het hebben.
0: Ja, zeker weten. Het duo dus, zo ga ik zeggen, broer en zus, of zus en zus, broer en broer, kan ook. Ze zongen het liedje van de Dinky Toys. Een andere Belgische band. En ja, dat is echt wel een kippenvelplaat. Dus die heb ik even opgezocht en ik heb hem voor je meegenomen. En dat is deze. Hij heet Test of Time. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. En zometeen, de jarige. Of misschien nog een plaatje ertussen. We gaan even kijken.

0: 54 kaarsjes op de taart van Sam Bettens vandaag. Ja, en deze plaat die had ik je beloofd. Want vorige week was het zoveel jaar geleden dat Miami Vice voor het eerst op tv kwam. En Don Johnson heeft natuurlijk ook een zangcarrière.
1: Zeker.
0: Dus ik had beloofd, dan gaan we Heartbeat draaien. En dat is deze natuurlijk.

0: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit? Dit zijn de jarigen.
1: Hubert,
2: ja, de
1: trap hem eraf.
2: Ja, het was goed zoeken vandaag, want de spoeling was een beetje dun.
1: Oké.
2: Maar ja, er is altijd wel een bekende wereldburgerjarig. Of in ieder geval de geboortedag, want er zijn ook mensen zijn al wat overleden. Zegt de naam Cornelis Lely jou iets?
1: Lelystad?
2: Ja, onder andere. Ja, daar is het naar vernoemd. Okay. Hij is de geestelijk vader van de Zuiderzeewerken, waaronder de Afsluitdijk. Dus het is een belangrijke man voor onze geschiedenis.
1: Mm-hmm. Die is jarig of is hij...
2: Is zijn geboorte. Als hij jarig was, dan zou hij 172 worden.
1: Oh, nee.
2: Dus, verder zou vandaag ook Ray Charles jarig zijn. Mm-hmm. Dus ook wel bij iedereen bekend. Leeft nog wel, Robert Doornbos.
1: Ja.
2: De autocoureur.
1: Ja.
2: En ja, zegt de naam Pieke Dassen jou iets?
1: Dan denk ik aan Deze Vuist op Deze Vuist.
2: Ja.
1: De film van Ome Willem.
2: Ja, hij was August in de film van Ome Willem.
1: Ja, met die soort van mijter had hij op of zo. Ja, een
2: heel bont figuur. Het was wat ik niet wist. Het was een
1: baard.
2: Het was een Limburg. Ja, Das is wel een Limburgse naam, weet ik.
1: Okay.
2: Maar je had natuurlijk Teun, Toon en August.
1: Ja.
2: En in de tijd toen mijn kinderen zijn geboren, mijn jongste zoon heette Toon. We hadden een vriendengroep, er was ook een Teun. Dus er werd geld gezet wie er met een August zou komen. Was niet gebeurd.
1: Maar die leeft ook niet meer, denk ik.
2: Nee, die zou vandaag 100 jaar zijn geworden.
1: Oké.
2: Dus ik hoop dat jij nog wat mensen hebt die in leven zijn.
1: Ja, zeker. Maar wel op leeftijd. Julio Iglesias, die wordt vandaag 83. En er werd gezegd dat hij met meer dan 3000 vrouwen het bed deelde. Maar hij trouwde er maar met 2. Tenminste, achter elkaar dan, hè. Isabel Preisler. Ja. Isabel Preisler, daar heeft hij 3 kinderen mee. En zijn oudste dochter is vandaag ook jarig. Okay. En die heet Chabelli. Okay. En ze blaast 55 kaarsjes uit.
2: Okay.
1: En daarna kwam Julio Junior. En toen Henrique. Nou, de welbekende zanger natuurlijk. Zijn tweede huwelijk was met de 23 jaar jongere Nederlandse Miranda Rijnsburg.
2: Miranda, ja.
1: Ja, klopt. Met haar kreeg hij nog 5 kinderen. Miguel, Rodrigo, Victoria, Christina en Guillermo. En Guillermo die is pas 19. Dus die oudste Chabelli is 55 en die heeft dus een broertje van 19.
2: Okay.
1: Of halfbroer eigenlijk. Ze zijn nog wel getrouwd, maar ze wonen wel apart. Julio en Miranda.
2: Oh, okay. Ze is geen mantelzorger.
1: Nee, dat denk ik niet. Maar goed, ze hebben dubbel feestjes voor dochter en vader vandaag.
2: Gefeliciteerd.
1: Dan ook een iconische man, Bruce Springsteen. En hij werd 77 jaar geleden geboren in New Jersey. En daar is hij elk jaar op zijn verjaardag, is het daar Bruce Springsteen Day.
2: Okay. Heb je ooit meegehad dat hij is onderscheiden door...

0: Canada.
1: Ah ja.
0: Ja, in 2005 had de band hun eerste internationale succes met Every Time We Touch. En in 2013 vertegenwoordigde ze Duitsland op het Eurovisie Songfestival in Malmö met Glorious.
1: Ah, oké. Okay.
0: Daar haalden ze helaas maar de 21ste plek. Maar Cascada scoorde 8 top 40 hits in ons land. En zometeen Evacuate the Dance Floor. Die haalde de nummer 1.
1: Lekkere plaat hoor.
0: Ja, en dan de laatste van vandaag is Jermaine Dupri. En toen dacht ik, ja, die naam die ken ik, maar waarvan? Hij wordt 54 vandaag en als 19-jarige Amerikaanse producer komt hij bij toeval Chris Smith en Chris Kelly tegen in een winkelcentrum in Atlanta. Nou, die twee jongens die waren 11 en 12. Ze raakten aan het praten over muziek en Jermaine die zag daar wel wat in. En hij leerde ze rappen. Chris Smith die werd Daddy Mac en Chris Kelly werd Mac Daddy. Zo ontstond de duo Chris Cross met de omgedraaide broek.
1: Ja,
0: ik weet niet of die clip
1: precies,
0: nog kent.
1: Ja.
0: Ja, en nou, die plaat die gaan we ook zo meteen draaien. Hij is wel heel grappig, vind ik.
1: Zeker.
0: Ja, maar we gaan eerst nog eventjes naar deze natuurlijk. Hè. Met in de videoclip natuurlijk Courtney Cox van Friends, Monica.
1: Oh ja, dat is waar.
0: Ja, die wordt het podium opgetrokken. Dit is natuurlijk Dancing in the Dark.

0: Ja, onze Bjorn die kan heel die rap meerappen. Dat is altijd leuk om te zien.
1: Bizar, hè?
0: Ja, die kan er heel goed. Bij rapnummertjes, dan gaat hij hier helemaal uit zijn dak.
1: Petje achter zijn voren.
0: Dat zal ik de volgende keer eens zeggen tegen hem. Ja, dat moet hij eigenlijk doen. Grappig. Hey, JB, we gaan zo meteen naar de laatste plaat van dit uurtje. En dan zijn we natuurlijk tweede uur bij je terug. En dan beginnen we met Stars in Her Eyes van Just Jack. En dan hebben we ook eventjes een leuke plaat van Clouseau.
1: Ja. Met mooi nieuws, hè?
0: Ja. En we gaan bellen met Bernd van der Bos. Want die staat op 4 oktober in de Elkeliek met zijn theatershow.
1: Oh, denk je gaat bellen met Koen Wouters maar?
0: Nee, oh nee.
1: Ja, ik zie het al.
0: Als jij dat kan regelen.
1: Er gebeurt wat.
0: Ja. Oh, dat was wel een beetje mijn idool, hoor. Dus,
1: idool, hè? Idool.
0: Ja, een idool, ja. Nee, ik heb ze 2 keer live gezien. Maar straks gaan we het...
1: Straks meer.
0: Ja, de case van de week, die hebben we ook... jij hebt mij die gestuurd en toen... Het is bijna een storytelling op de radio. Het is een mooi verhaal, mooie anekdote van de artiest. En mee ga ik nog niet zeggen.
1: Ik ga mijn keel smeren straks.
0: Ja, is goed. Het komt wel uit de reggae-hoek.
1: Ja.
0: Jamaica.
1: Ja. Nou, je zou je geliefd kunnen voelen, ja.
0: Ja, heb je een idee?
1: App het ons.
0: Ja, app dan 013-505-6030. En dan kun je ook wat winnen. Zullen we iets weggeven? Ja, dat is leuk.
1: Ja, gaan we even bedenken wat.
0: Ja.
1: Is de Action nog open?
0: Nou. Wat we ook gaan weggeven, dat gaan we nog niet weggeven, maar dat gaan we pas 1 oktober weggeven, zijn tickets die in de tickettombola zitten.
1: Oh.
0: En daar kun je nog voor aanmelden.
1: Oké.
0: Dan kun je reageer even of op onze socials, hè. Daar zie je het... de advertenties staan, zeg maar, hè, dat je tickets kunt winnen. Of app gewoon naar 013-505-6030 als jij bij de theatervoorstelling van Bernd van den Bos wil zijn.
1: Oké. Okay. Ja, ik wilde net vragen, heb je een hint? Maar jij zegt het nu al, ja.
0: Ja, ik zeg het al.
1: Ja.
0: Want we gaan hem ook bellen dadelijk.
1: Ja, nee. Ja, check.
0: We gaan toch die ene plaat draaien. Cascada, we hadden het net even over het Songfestival.
1: Ja.
0: Want daar heeft ze gestaan, die Natalie, die jarig is vandaag. Het Songfestival komt weer terug, hè? Tenminste, wij gaan weer meedoen.
1: Ja, het is vandaag wereldkundig gemaakt dat Nederland toch een inzending gaat sturen.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ben ook benieuwd. En ik hoop wel dat het een liedjesfestijn blijft. En dat alle andere ballasten achterwege blijven.
0: Geen politieke toestanden.
1: Ja, precies.
0: Inderdaad. Nou, tot zometeen voor uurtje 2 van Door de Week. En blijf lekker luisteren. We gaan een Evacuated Dancefloor draaien van Cascada. Die had ik je beloofd. En dat is deze...

0: uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu door de week.

0: De Britse Jack Alsop, oftewel Just Jack, maakte deze plaat in 2007, Stars in the Rise.
1: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week, voor jouw break in de week.
0: Uurtje 2 van Door de Week op deze woensdag 23 september alweer.
2: Ja.
0: Met op links nog steeds Hubert.
2: Hallo, hallo.
0: Yes, Hubert. Uurtje 2.
2: Ja.
0: Straks een case van de week.
2: Ja.
0: Zometeen gaan we bellen met Bernd van der Bos over zijn voorstelling in de Elke League.
2: Ja.
0: Dus we hebben de Elke League rubriek even van uurtje 1 naar uurtje 2 verschoven. Ja, en verder natuurlijk ook de Gooie Halersplaat dit uur. En wat weetjes en het weerbericht. En kijk, ja, kijk beste zangers ook, hè, denk ik?
2: Zeker, ja.
0: Ik kijk het af en toe, maar de eerste uitzending van dit seizoen vond ik toch, ja, ik vond het heel mooi. Clouseau zit erin.
2: Ja. Klopt.
0: En toen werd een ode aan Clouseau gebracht, zeg maar. En nou had jij daar een nieuwtje over, volgens mij.
2: Ja, ik heb Clouseau zelf al best vaak live mogen zien. Onder andere in het Sportpaleis. En na 138 concerten in het Sportpaleis hebben ze vandaag aangekondigd een concert te gaan geven in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel volgend jaar.
0: Ja.
2: Ja. 60.000 man. En dat gaat waarschijnlijk wel een keer of 3-4 uitverkocht raken.
0: Oké, lekker open lucht.
2: Ja, midden in de zomer. Dus,
0: 4 augustus volgens mij. Ik heb het al genoteerd.
2: Ja, ik wil ook wel voor kaarten gaan inderdaad. Ja. Ik wil er wel bij zijn.
0: Oké. Ja, en toen dacht ik, ja, Clouseau, die hebben zulke mooie platen gemaakt.
2: Ja.
0: Maar ook echte knijters van lekkere, hoe moet ik zeggen, up-tempo liedjes.
2: Ja, ook in de periode nadat ze hier dus eigenlijk populair waren, vond ik ze eigenlijk nog beter.
0: Ja, dat klopt.
2: Dus, ja.
0: Ja, ik heb ze ook 2 keer live mogen zien in de 013. En in Utrecht, in de Tivoli. Okay. Ja. En ze hebben ook, wist je dat ze ook Engelstalig hebben geprobeerd?
2: Weet ik ook. Ja.
0: Hebben we ook al eens een keer gedraaid. Live Like Kings, plaat. Maar nu gaan we even terug naar 2007 met De Tegenpartij.

0: Ja, en in onze Elkeliek-rubriek, die hebben we even verschoven van uurtje 1 naar uurtje 2. Wij gaan bellen met Bernd van der Bos. Goeie avond, Bernd.
1: Goedenavond, Ingrid.
0: Hallo, leuk dat we even kunnen bellen met jou.
1: Zeker.
0: Bernd, voordat we het even over je voorstelling gaan hebben, voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Bernd?
1: Wie is Bernd? Nou, in muzikale opzicht heb ik de afgelopen 20 jaar heel erg als begeleider gewerkt. Van bijvoorbeeld Brigitte Kaandorp, Simone Kleinsma en Paul de Leeuw.
0: Niet de minste.
1: Niet de minste inderdaad. André van Duin ook nog. Dus heel veel begeleidingswerk, heel veel tv-werk. En vorig jaar dacht ik, ik moet ook een eigen voorstelling gaan maken. Daar ben ik ook wel aan toe. Mm-hmm. En daar ben ik dus nu mee bezig. Dus Bernd is enerzijds de begeleider en anderzijds iemand die nu zijn eigen voorstelling maakt.
0: Ja, en de voorstelling die heet Bernd speelt Freddie Mercury. Ja. Waar komt nou jouw liefde voor Freddie Mercury vandaan?
1: Nou, die liefde, een beetje achtergrond schetsen, Ingrid, misschien. Ik ben opgegroeid als domineeszoon in Ede, op de Veluwe. En bij ons thuis was het vooral Ellie en Rickert wat gedraaid werd. Een christelijke, religieuze muziek. Mm-hmm. En mijn liefde voor Freddie die ontstond eigenlijk toevallig. Omdat je op tv ineens een commercial voorbij kwam. Van Zeehondencrash Pieter Buren.
0: Oh, ja.
1: Een zeehondje op het strand. Ja, en daar hoorde ik een hele mooie stem. It's a Beautiful Day, liedje van Freddie. Ja, en dat was voor mij was dat echt shocking, weet je. Want ik dacht, dit is niet de christelijke koormuziek die ik al mijn hele leven gehoord heb. Wie is dit in vredesnaam?
0: Ja.
1: Dat bleek Freddie Mercury te zijn. En toen is die liefde nooit meer weggegaan.
0: Nee. En hoe breng je dan die grootse, want de Queen-muziek die is altijd heel groots, hè? Hoe breng je dat nou terug naar pianobewerking? Is dat dan ook een moeilijk proces?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is best wel een moeilijk proces, maar ook een heel erg creatief proces en een leuk proces ook. Ja, ik zeg vaak ook wel, de piano dat is eigenlijk kan ook een orkest zijn. Hè? Dus dat kan natuurlijk heel groot zijn, maar het kan ook heel klein zijn. Dus sommige liedjes, dan probeer ik echt even een orkest te zijn. Echt die grandeur, die grote stukken van Queen op de piano na te bootsen. Maar soms maak ik ook echt een hele eigen, meer kleine versie. En die mogelijkheden heb je allemaal op de piano.
0: Mm-hmm.
1: En het leuke is ook dat je dan ook weer toch weer nieuwe dingen in die muziek van Queen ontdekt.
0: Ja, en zijn er dan ook nummers waarbij je dacht van, hoe ga ik dit in hemelsnaam doen?
1: Ja, zeker. Ja, dat vond ik best wel lastig inderdaad hoor. Bijvoorbeeld liedjes als Bicycle Race of Killer Queen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook het leuke aan Queen. Het zijn niet gewoon hele standaard liedjes of zo. Hè. Het is soms best wel ingewikkeld. Dus Killer Queen heb ik best wel lang op gepuzzeld. Maar uiteindelijk ben ik wel tevreden met het resultaat.
0: Oké. Ja, en dan is het ook nog zo dat Bohemian Rhapsody, de grote hit natuurlijk van Queen, die iedereen kent.
1: Ja. Ja.
0: Die bestaat 50 jaar.
1: Klopt. Ja, zeker. Dat is bijna 51 op 31 oktober, maar hij is nu nog precies 50 jaar inderdaad. Ja, dat is wel een feestje waard.
0: Komt dat ook terug in jouw voorstelling?
1: Ja, zeker. Mijn voorstelling gaat eigenlijk ook over de liefde van Freddie voor klassieke muziek.
0: Mm-hmm.
1: Er zitten heel veel klassieke elementen in zijn muziek. Bijvoorbeeld een Bohemian Rhapsody, waar natuurlijk ook echt dat bekende opera gedeelte in zit.
0: Ja.
1: En zeker. Dus dat stuk heeft een hele prominente rol. Want dat is natuurlijk een heel bijzonder stuk.
0: Ja, en hebben we al een tipje van de sluier te pakken natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat kunnen de bezoekers van je show in Elkeliek nog meer verwachten?
1: Nou, die kunnen onder andere dit dus verwachten. Dus ik speel bijvoorbeeld, de basis zegt de liefde van Freddie voor klassieke muziek, wat ik al vertelde. Hè. Dus ik speel bijvoorbeeld ook versies zo van, hoe zou de muziek van Freddie Mercury nou geklonken hebben als Mozart het geschreven zou hebben, of Beethoven bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik doe ook heel veel met het publiek samen, dus we gaan bijvoorbeeld ook samen zingen. Mensen kunnen ook verzoeken roepen.
0: Waarop
1: ik dan ter plekke inspeel. En dan vraag ik ook aan de mensen van, waarom dit nummer? Vaak krijg je dan ook bijzondere verhalen, weet je. Dat zijn vaak persoonlijke verhalen die je doet. Dus veel interactie met het publiek. En een stukje achtergrond van Freddie. Klassiek variaties. Ook liedjes gewoon lekker luisteren. Lekker klein, zoals ze bedoeld zijn.
0: Uh-huh.
1: Dus van alles nog wat.
0: En zit er dan ook iets in waar je de mensen echt mee gaat verrassen, wat ze eigenlijk niet zien aankomen?
1: Ja, zeker. Dat denk ik wel, inderdaad.
0: Maar dan moet je misschien niet verklappen, want dan is de verrassing.
1: Een cliffhanger. Nee, precies.
0: inderdaad. Bernd, heb jij dan, nu is het Freddie Mercury. In hoeveel zalen ga je dit spelen?
1: Nou, ik speel nu de reprise van mijn voorstelling. Dus ik heb het al in ongeveer 60 zalen gespeeld.
0: Oké. Mm-hmm.
1: En ik ga er dit seizoen nog 30 doen ongeveer.
0: Oké, mooi. En in Hilvarenbeek in de Elkeliek op zondag 4 oktober om 3 uur
1: zeker
0: in de middag.
1: Ja.
0: Nou, nu hebben we het over Freddie Mercury Queen. Maar ja, zijn er dan ook nog andere artiesten waarvan je zegt... oh, dat zou ik ook nog wel eens een keer willen doen?
1: Ja, absoluut hoor, zeker. Nou, bijvoorbeeld wat ik ook een hele te gekke artiest met Billy Joel.
0: Oh ja.
1: Ook een fantastische artiest, maar ook Michael Jackson. Ik was vroeger twee helden, dus eerst ontdekte ik Freddie Mercury en daarna ontdekte ik Michael Jackson. Ja, die muziek leent zich ook voor heel veel mooie piano-interpretaties. ABBA bijvoorbeeld, ook te gek. Maar eerst nog even de reprise van Freddie.
0: Ja.
1: En dan lekker rustig nadenken. Ja.
0: Oké. Ik zou zeggen alvast welkom in heel Varenbeek op zondag 4 oktober om 3 uur.
1: Ja. Ja.
0: En voor de luisteraars thuis, dit mag je natuurlijk niet missen. Hè. Ga voor tickets. Voor tickets kun je natuurlijk naar elkelijk.nu gaan. Kijk dan even naar Bernd speelt Freddie Mercury. Want er zijn nog tickets, hè, heb ik begrepen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want je kunt ook nog een gokje wagen. Want wij gaan ook nog tickets weggeven. Maar dat zo meteen. Bernd, mag ik jou danken voor jouw tijd?
1: Ja. Ja, jullie bedankt.
0: Heel leuk dat we even konden bellen.
1: Zeker.
0: En wie weet tot 4 oktober.
1: Heel graag.
0: Oké, dankjewel.
1: Hey, dank je. Fijne avond.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Ja, en wij gaan dan toch nog eventjes naar die tickettombola.
2: Door de week. Het is weer tijd voor de tickettombola. Meld je aan en maak kans op tickets voor leuke voorstellingen.
0: Ja, ik zei het net al, hè. Je kunt kans maken op tickets voor de theatervoorstelling van Bernd van der Bos. Hartstikke leuk dat we konden bellen met hem. Wat moet je dan doen? Dan kun je een appje sturen naar 013-505-6030. En wie weet zit jij dan in de zaal. Wat je ook kunt doen is even naar onze socials gaan. Door de week Floradio. En daar eventjes een chatberichtje sturen. Dat mag ook. Volgende week maken we de winnaar bekend. En als we het dan over Queen hebben, Hubert. Ook wel een van jouw favorietjes, hè?
3: Ja, het is een van de beste bands ter wereld.
0: Vind ik ook.
3: Ik stond eerder dit jaar bij het huis van Freddie nog om even eerbetoon te brengen. Dus was wel leuk.
0: Oh ja, mooi. Ja, don't stop me now. Ik wil niks anders zeggen. Dus dat is deze.
3: Here we go.

0: Ja, mooi hè, die stem. Dus 4 oktober. Bernd zingt, speelt Freddie Mercury.
1: Zeker, zeker.
2: Dit is de Case van de Week.
1: Ja, de Case van de Week. Achter de schermen van het Stanley Theater in Pittsburgh hangt een intense, bijna tastbare stilte. Bob Marley zit op een stoel, zijn gitaar op schoot. Hij is uitgeput. De kanker in zijn lichaam eist zijn tol. Zijn bandleden van de Wailers kijken hem bezorgd aan. Zijn vrouw Rita smeekt hem niet op te treden, maar Bob was vastberaden. De muziek moest gesproken hebben zolang hij nog adem had. Wanneer de lichten in de zaal doven en de eerste tonen worden ingezet, transformeert de breekbare man in de coulissen. De energie van de uitverkochte zaal stroomt door hem heen en voor even is hij al zijn pijn kwijt. Met gesloten ogen en wapperende dreadlocks zingt hij alsof zijn leven ervan afhangt. De reggae ritmes vullen het theater. Het publiek danst en hangt aan zijn lippen. Na afloop verlaat Bob Marley het podium onder luid gejuich. Gesteund door zijn crew, zodra hij uit het zicht van de fans is. Het zou zijn allerlaatste concert blijken te zijn. 8 maanden later verliest de wereld een legende. Maar die avond waar we het nu over hebben, 23 september 1980... liet Bob Marley zien dat zijn boodschap van liefde, eenheid en vrijheid sterker was dan welke ziekte dan ook. Daarom is vandaag, 46 jaar na dato, op 23 september 2026, de Case van de Week, Could You Be Loved van Bob Marley.

0: Dat was hem allemaal appelsap, hè, in deze plaat.
1: Is het dan een gooibos of een Earl Grey?
0: Ja, dat mag jij zeggen. Ja, Bob Marley en de Wailers, Could You Be Loved, als case van de week. En we gaan naar Bente, 3, 2, 1.
2: Druk met werk of thuis, zet jouw knopje even om en je radio wat harder, want dit is Door de Week.

0: Ja, ook wij zijn er bijna. Bijna bij de Gooie Halersplaat. En het regent inmiddels wat appjes naar de studio hier voor kaartjes voor Bernd van der Bos. In de Elklik op 4 oktober.
1: Wat leuk.
0: De tickettombola. Dus hou in ieder geval onze socials in de gaten. En wie weet ben jij de winnaar. Ja, en ik zei het je net, hè. De Gooie Halersplaat is vandaag van de Handsome Poets. Dance, the war is over. En daarna krijg je de nieuwe van de editors te horen. En die is ook lekker.

0: verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Ja, dit is de nieuwe plaat van de Editors. Een nieuwe album, Sureface, Echo and Sound. Die komt op 30 oktober 2026 uit. En Rush, dat was het eerste, de eerste single. En die speelde ze voor het eerst live op Pinkpop dit jaar. En dat bleek toen later de eerste single te zijn. Dat is okay. Dus niemand. En van het album. Maar het album had ook dit, dus als pareltje erop. Seriously, onthouden. Hey Hubert, we gaan eens naar wat weetjes.
1: Kom maar door.
0: Ja, vandaag staat de zon loodrecht boven de evenaar. En dat betekent dat de lengte van dag en nacht overal op aarde gelijk zijn.
1: Oké.
0: Nou, je moet het maar weten. De herfstequinox heet dat dan. Want de herfst begint nu officieel op het noordelijk halfrond, waar wij zitten dus. En rond 21 maart is dat de lente-equinox. En op het zuidelijk halfrond is het dan ook andersom.
1: Oké.
0: Dus daar begint nou de lente. Apart, hè?
1: Weer wat geleerd.
0: Maar goed, ja, zo werkt het met de wereldbol. Ja, en toen ik dacht aan de lente of de herfst-equinox, het wordt ook de september-equinox genoemd. Ja, en dan kun je niet anders draaien als een plaatje van september. Een oudje geremixed in 1999 door Fats & Small. Maar wel een lekkere discoplaat. Ze zingen over eergisteren de 21st Nights. Dit is natuurlijk September. September.

0: EWF, oftewel Earth, Wind & Fire, gemixt door Fats & Small, September. En we gaan eens kijken wat het weerbericht in deze laatste septemberdagen nog gaat doen. Ja.
1: Wat zijn de vooruitzichten? Het wekelijks weerbericht.

0: zijn. Steek die barbecue nog een keertje aan. Een vestje of draai achter de hand voor als het snel afkoelt. En nog even lekker genieten. En aankomend vrijdag hoor je van Rens wat het dit weekend gaat doen.
1: Nog 2 dagen tot het weekend en het wordt alleen maar beter.

0: Mooie plaat, Katie Tunstall, Suddenly I See. En we gaan zo meteen al op naar de laatste plaat. En dat is een mooie, want dat is een Bix product, Hubert.
1: Ja, je had me inderdaad eroverheen geklikt. Ik heb hem nog niet gehoord. Ben benieuwd.
0: Dan lekker blijven luisteren. Maar we gaan eerst naar The Source en Candy Staten.

0: Toch al een beetje voorbode voor de herfst deze plaat. Uit 1997. The Source en Kenny Staten, You Got to Love.
1: Heel sfeervol deze plaat.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Hey, Hubert.
1: Ja.
0: Ik wil jou in ieder geval danken voor je komst.
1: Heel graag gedaan.
0: Het was weer gezellig.
1: Het was weer een feestje.
0: Ja, en wij gaan zo meteen afsluiten met een andere plaat. Een nieuwe plaat. Een Bix productplaat. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik je eerst nog even zeggen dat vrijdag Nick en Rens hier zitten met Weekend Vibes natuurlijk van 6 tot 9. Morgenavond kun je vanaf 19:30 stemmen op de weekendpoll. Plaatje 1, plaatje 2 natuurlijk. En aanstaande vrijdag, dan is het de laatste van september. Klopt, hè? De laatste vrijdag. Ja,
1: laatste
0: klopt.
1: Vrijdag,
0: en dan is er altijd de mixmarathon van DJ Bas. Dus dat is ook altijd wel weer leuk. Ja, en dan gaan we toch naar die laatste plaat. De Hilvarenbeekse Lefty Zennings en zijn band de Blackstone Riders. Die hebben een hele mooie plaat gemaakt. En hij komt eigenlijk pas 2 oktober uit. En misschien heb je hem al wel gehoord bij Weekend Vibes. Want die hebben hem ook al gedraaid. En ook wij gaan dat doen. Want het is ook wel een... Het is echt een hele mooie. Het is echt... Ja, ik kreeg er wel een beetje kippenvel van. De band die bestaat uit een aantal muzikanten die hun sporen ruimschoots verdiend hebben. Tim Knol van Within Temptation, Theo Lawrence. De kern die bestaat uit gitarist Daan Jansing. Drummer Mike Kolen en bassist Patrick de Kok. En aangevuld met steel virtuoos David Grant. Nou, we gaan het maar eens doen. Ik zou zeggen tot volgende week voor een nieuwe Break in Je Week.
1: Bye bye.
0: Dit is Willy, the Wandering Gypsy and...

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: 9 uur. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
4: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
3: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Frans bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeente bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
2: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen